0: vloertjes zijn gevuld al in die zero's. Als deze werd opgezet, dan was het rustig bij de bar en helemaal vol op de dansvloer. Lekker om eens een keer te horen. Eén studio aan het begin van een nieuwe On Fire. Je hoorde SOS. We're going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Lemonade, Blondish, Joris Voorn en Funk Devoid, Space Motion, Riva Star en Prunk.

je ook nog En People Going met de oude hit van Inner City erin verwerkt. En Blondish en Curtis Welsh was de eerste nieuwe track deze week in On Fire. Lovers on the Dance Floor. Echt weer zo'n heerlijk zomer anthem. Het is zomer en wij vieren dat met de dikste nieuwe releases in die

0: brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Lemonade, Blondish, Joris Vorn en Funk Devoid, Space Motion, Riva Star en Prunk, Adam Ten, maar ook nog DJ Sneak en veel meer. Jawel, hoe warm het

Je wekelijkse dosis beats elk weekend weer in die On Fire Radio Show. M. Rodriguez was het hier in The Future of a Nation. Wat een goede nieuwe track van hem. Daarvoor Riva met Martin de Jong en Stringer. Ja,

Ja, lekker samenwerkingsverbandje dit hoor. Dat was Reef of Tar met Prunk samen. En I Want Your Love, een plaat die er zeker wezen mag. Beyond Chatty hoorde je ook nog met Mori Rice. En daarvoor Joris Voorn samen met Funk Devoid Diabla. Zo heet ze zijn nieuw en daar zijn wij wel weer fan van. Het is de On Fire Radio Show. Wil je reageren op de show? Heb je vragen, suggesties? Gooi het even in de mail. onfireradioshow@gmail.com. Dat is onfireradioshow@gmail.com. Eén ding is zeker, je krijgt altijd antwoord. Nog ruim een half uurtje hoor je hier de vetste nieuwe releases in The On Fire Radio Show. Dit is Richard Kleber en Japan Ice.

Met Mamoro. Guestlist hoorde je daarvoor ook nog Hyena. Samen met Beats by Hand. En Le Royal, zo heet die track. En daarvoor hoorde je Richard Kleber en Japan Ice. The On Fire Radio Show.